0: Link reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekt terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
0: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel huiswerk heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft 2 vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is 1 van de 5 genomineerden. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
5: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept.

0: Probeer en ontdek Ouwe Toeters Sterke Blonde, Eigenwijzen, Dubbel of Opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol.

0: bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen

0: u van A tot Z. Want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, liet de vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: IKEA door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen.

0: Rijden in de regio. Ouwe Toeter. Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan 1 graad of 5. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft 2 vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is 1 van de 5 genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee

0: aangesloten op het hoogspanningsnet. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: mi piace così.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met de barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam.

0: Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te bakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het. Doen het.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni zetten kunstenaars in de regio hun atelier open en kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. Tijdens Kunstwerk Route West-Voorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. Meer informatie over de Kunstwerk Route West-Voorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026.

0: De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerk heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link hier.
2: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten...

0: moeten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met de barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
6: Check Sunday's.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar... en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio... en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar is het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 23 het 60 jaar bestaan al gevierd. En ja, dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt de Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chanticoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magirus Club met oude Magirus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Nederland geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contact. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 1:30 tot 4:30 de AI-fotobooth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 2:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook. Gun jezelf.

Of een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken

0: Link Actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 19:30 en 21:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer, waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Rollevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wears & Night Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. En alleen, ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch wel het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Rollevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Dat kwam krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hè. We hebben wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde als het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doen

0: het weer en hoe veilig het verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Nou ja, kijk, aanmelden hebben we toen, ik heb een website, hollandvoetsluis.nl. We hebben twee sociale kanalen op Instagram en op Facebook, allebei Hollandvoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen, want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitteplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement moeten wij water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel, kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europees Parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de boomwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot

0: 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
4: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollenvoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollenvoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollenvoetsluis vind je op rollenvoetsluis.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar... en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio... en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar is het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 23 het 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt de Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chantiekoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magirus Club met oude Magirus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Inspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer, waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wes & Night Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. Alleen ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch voor het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Er kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. We hebben wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden.

0: En toen zijn we doorgegaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk, wat doet het weer? En hoe veilig het verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Nou ja, kijk, aanmelden hebben we toen. Ik heb een website, hollandvoetsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Hollandvoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen. Want daar doe je vergunning ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitsplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kunnen we daarop inslaan, weet je wel? Kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotoboot, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten in deze maand vind je op bzhe.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
10: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
10: Met een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Het Alzheimer Café in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 1:30 tot 4:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni

0: van 1 tot half 3 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven. En Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand. Oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje. En wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen en

ja, eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En nou, daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken.

0: Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat erom de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

Robbie Williams was daar en Feel hier op Link. Goedemorgen, woensdag 17 juni is het vandaag. En ik ga muziek draaien die de soundtrack is bij de koffie. De muziek komt onder andere van de Spice Girls, maar ook van Melba Moore. Wie? Melba Moore. Billy Joel komt eraan en Teddy Swims later dit uur ook nog. En nu deze van de Nolans. Schoof er heel voor de putten van Spijkenissen tot Aarokanje. En van Helvetsluister dan Zwarte Waal. I'm in

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni zetten kunstenaars in de regio hun atelier open en kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. Tijdens Kunstwerk Route Westvoorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. Meer informatie over de Kunstwerk Route Westvoorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken.

0: Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
4: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
13: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
14: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
15: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht.

0: geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

Billie Joel was daar en You're Only Human. Je hoorde hem net na het regio nieuws van 9:30. Straks heb ik voor jou muziek van Teddy Swims. En Kylie Minogue komt er ook nog aan met Can't Get You Out of My Head. Je hoort hem zometeen hier op het geluid van Voor de Putten. Maar eerst, zoals je van ons gewend bent, is het tijd voor koffie.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

Kylie Minogue was daar en Can't Get You Out of My Head. In Oostvoorne, daar krijgen ze een chillplek. Wie dan? Nou, jongeren natuurlijk van Oostvoorne. Er zijn heel veel bijeenkomsten geweest. Er is gekeken van hoe moet het nu eigenlijk verder en waar kunnen jongeren dan chillen. Nou, dat komt uiteindelijk, gaat dat gebeuren bij het skatepark bij het Zwanenmeer. Dat is de beste passende locatie voor zo'n chillplek. En de werkzaamheden zijn de afgelopen maandag al gestart. En vandaag wordt die geplaatst, die chillplek. Hoe dat eruit gaat zien, dat weten we 24 juni, want dan wordt die officieel geopend. En daarbij zijn alle omwonenden en jongeren uitgenodigd. Zometeen Coldplay en Clarks, nu Vaal Condios en Nee Na Na Na. Opnieuw.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de

0: 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootste in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hey, Kreutse Koker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

Lucy Silvers en What's You're Made Of, hoor je net op deze 17 juli. Dan zijn de mensen jarig. Ik denk bijvoorbeeld aan Ferry Doedens, die wordt vandaag 36. We feliciteren ook Lee Ryan vandaag, de Britse zanger, die wordt 43 jaar. Venus Williams, de tennisser, die wordt vandaag 46. En we feliciteren vandaag ook, nou eens even kijken, Jack Woutersen, de Nederlandse acteur, wordt 69. En Eddie Merckx, was ooit wielrenner, wordt 81. En Barry Manilow, de zanger, wordt vandaag 83. En misschien ben jij vandaag ook wel jarig. Vier jij een verjaardag, dat zou zomaar kunnen. Dan zeg ik van harte, maak er een mooie dag van. Deze is voor jou, Eros Ramazzotti en Cosa della Vita.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Chick and Everybody Dance. Dat mag natuurlijk altijd, hè?
1: Ja, dus, ja, we hebben gewoon een beetje lol. Net als Wang Chung. Everybody have fun tonight. Zij zeggen het ook al.
0: Zometeen het regio-nieuws van 10:30. Daarna heb ik muziek van Harry Styles voor je. Maar eerst Natasha Bedingfield. Is in Unwritten op Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI.

0: dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
6: Chocoparadijs.nl.
5: Chocoparadijs.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 7:30 en 21:00 avonds plaats in de verbinding aan de Eikenlaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.

Madonna was daar en La Isla Bonita op deze internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. En de dag van de publieke dienstverlening, dat is het allemaal vandaag. En het is ook de dag van Bobby Brown, want je hoort je nieuw blink, it's humping around.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kaarlandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi-

0: Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van kooi's, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare kooi's in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen. Dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Bajou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats, 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, Link, een nieuw uur.

Andrew Gold was dat met Lonely Boy. Ja, lekkere plaat, toch? Ik ga nog veel meer lekkere platen draaien. Ik denk bijvoorbeeld die plaat van Ed Sheeran. En van Olivia Dean hoor je straks ook. En van Destiny's Child. En van Marshmallow. En van Dido. Je hoort ze zo meteen allemaal hierop in. Het is deze van Salvation. Dit is Reset Your Brain.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Ik heb zometeen trouwens nieuws over Justin Bieber, maar over Ed Sheeran. Hoor je straks. Eerst vertel ik je nog eventjes over het weer van vandaag. Het wordt vandaag wel wat zonniger en het blijft droog, al zou het wat moeten kunnen regenen in de ochtend. Vanmiddag wordt de temperatuur zelfs 23 graden. Zo, vannacht koelt het af tot een graad of 16. En de komende dagen wordt het ook nog veel zonniger. Maar die kans op neerslag zit er ook nog steeds in de lucht. En vrijdag en zaterdag zou het zelfs kunnen gaan omweren, maar de temperatuur wordt gigantisch hoog. Echt zomaar 30 graden. Captain Antoniel nu. Dit is Love Will Keep Us Together op Blink. Love.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Fotobooth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via

0: met tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: En nu terug naar de...

0: keep on surviving.
1: Destiny's Child and Survivor was dat.
0: Link.
1: Hier op Link. En ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je over Tom Holland. Die heeft er namelijk op gehint dat hij getrouwd is met Zendaya. Ja, de Britse acteur en de Amerikaanse actrice die verloofden zich eerder dit jaar. En er ging al eerder geruchten dat ze geheim trouwden. Of dat ook echt zo gebeurd is, we weten het nog steeds niet.
0: Link.
1: Niet officieel in ieder geval. Dan heb ik nieuws over, Ed Sheeran. Ja, die wil na zijn huidige tournee misschien wel een pauze inlassen om zich meer te richten op zijn vaderrol. Dat zegt hij tijdens een concert in Glendale. Dat zei hij toen. Ja, hij zei dat zo. Misschien neem ik wel even vrij als deze tournee voorbij is. Ik kan me dat wel voorstellen. Hij duurt nog tot december die tour, maar daarna zou het zomaar kunnen zijn dat hij dus hele andere dingetjes even gaat doen. En ik vind dat hij gelijk heeft.
0: Link.
1: Nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit is Madness. It Must Be Love.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

De Dutch Boys en Domino Dancing naar Marshmallow, Where We Go. Je hoort hem net op het geluid van Voorne Putten. En daarmee zijn we zo'n beetje aangekomen aan het einde van de koffieshow die Koffietijd heet. Ik wens jou een prettige dag voor zo direct eet smakelijk. Maak er wat moois van. Geniet van de lunch die je klaar hebt staan. En geniet ook van de lunch die wij serveren. Die is borden gevuld met nieuws. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, eens even kijken hoor. Waar gaat Perry het over hebben? Bijvoorbeeld over een expositie Slim Langer Thuis in het gemeentehuis. Aan van vooraan. Daar hoor je zo direct alles over. Dido en Thank You. Ricky Martin komt er nog aan. En Justin Timberlake ook. Ik wens jou een prettige dag. Tot morgen. Hoi.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en

0: geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

Alicia Keys en Falling hoorde hier als opener voor een nieuwe uitzending van Link Lunch voor deze woensdag 17 juni alweer. We praten hier vandaag natuurlijk weer bij met allerlei nieuwtjes uit de regio Voorne-Putten. Met vandaag onder andere Angela van Buurik over de expositie Slim Langer Thuis in de uitzending. Dat is een expositie die te zien is in het gemeentehuis van Voorne aan Zee in Hellevoetsluis. En natuurlijk kijken we ook weer vooruit in de Link Regio Agenda. Wat voor activiteiten staan er allemaal op het programma in Nissewaard en Voorne aan Zee. En ik stel weer nieuwe muziek aan je voor tijdens de muziektip van de dag. Kortom, een goed gevuld programma. Dit is tot 1 uur Link Lunch.

0: Jordan Muilsmit en Hold Me in the Dark hier bij Link Lunch. En vanaf deze week kun je in het gemeentehuis in Hellevoetsluis terecht voor de Slim Lange Thuis-expositie. De expositie die was eerder al op andere plaatsen in de gemeente aan Voorne aan Zee te zien, maar is nu voor het eerst in het gemeentehuis aan de Oost-Zanddijk in Hellevoetsluis te bewonderen. We zijn erg benieuwd naar het verhaal achter de expositie. En daarom hangt Angela nu aan de lijn. Goedemiddag, Angela.
1: Goedemiddag, Ferry.
0: Kun je wat meer vertellen over de Slim Lange Thuis-expositie die nu in het gemeentehuis te vinden is?
1: Ja, zeker wel. Ja hoor. Ik zou eerst even zeggen, ik ben zelf als projectleider werkzaam voor het project De Goede Nieuwe Tijd. Wat is De Goede Nieuwe Tijd? Dat is een initiatief wat inwoners uitnodigt om samen na te denken over ouder worden in de gemeente. En dat is niet alleen in Voorne aan Zee, maar dat is echt in de hele regio eigenlijk wel. Ook Hoekse Waard, Goeree is ermee bezig. En binnenkort ook in Nisse Waard. Het gaat echt over nadenken over later. Dus wonen, zorg, welzijn, mensen worden ouder. Er zijn minder zorgmedewerkers beschikbaar. En dus ook minder mantelzorgers. Die ook steeds meer onder druk komen te staan. En eigenlijk is vanuit dat overkoepelende initiatief de Slim Lang Thuis-expositie ontstaan.
0: Ja, want inderdaad, het volgende vraag was inderdaad, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit uit te lichten? Is dat inderdaad gewoon vanuit jullie zelf? Of ook dat jullie hoorden van andere mensen die dachten, misschien is dit een goed onderwerp?
1: Ja, nou ja, het is echt wel ontstaan. Ja, als je dit heel technisch gaat bekijken, is dit hele idee ontstaan uit een transformatieplan. dat is een landelijk iets wat echt komt vanuit de overheid. Onder de noemer van een stukje zelf- en samenredzaamheid. En daar staan een aantal pijlers in waar we met elkaar over moeten gaan nadenken. Dus in een van die thema's is de goede nieuwe tijd geworden. En de gedachte eigenlijk daarachter is, zeker als het gaat om Slim Langer Thuis. Ik ga zo natuurlijk vertellen wat dat nou precies is. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. De problemen kunnen alleen maar groter worden. Zoals al gezegd, het verzorg staat onder druk. En we willen eigenlijk met dit project inwoners, professionals, vrijwilligers eigenlijk samenbrengen om met elkaar in gesprek te gaan over wat gebeurt er nu en wat is er nou nodig om het voor te bereiden op de toekomst. En gaat om een stukje samen doen, voor elkaar zorgen, maar ook, wat kun je zelf nog doen? Bijvoorbeeld in en om het huis.
0: Ja, dan is inderdaad de volgende vraag, wat kunnen mensen inderdaad tijdens de expositie allemaal zien, zonder natuurlijk al te veel weg te geven, omdat ze natuurlijk ook, dat het leuk is als mensen er zelf naartoe gaan, maar wat staat er allemaal te gebeuren daar?
1: Het is echt een expositie. We hebben 4 hele mooie panelen. Op die panelen zijn eigenlijk al wat tips te vinden, maar ook echt de daadwerkelijke hulpmiddelen voor in en om het huis. Dat kunnen technologieën.

0: technologische hulpmiddelen zijn, maar ook hele eenvoudige hulpmiddelen voor bijvoorbeeld in de badkamer, keuken of slaapkamer. Vaak denken mensen van, nou ja, als ik langer thuis wil blijven wonen, nou, dan moet mijn hele huis worden verbouwd. Of ik moet in gesprek met de WMO van de gemeente, die mij dan helpt als mijn badkamer aangepast moet worden. Terwijl dat soms helemaal niet nodig is. En dat je al met een hulpmiddel of met een kleine aanpassing al een groot verschil kan maken. Dus ja, wat zie je daar? Bijvoorbeeld een bril, een oogdruppelbril waarmee je zelf je ogen kunt druppelen. Of een hulpmiddel waarmee je zelf een onderbroek of kousen kunt aantrekken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan slimme verlichting. Of een knop waar je op kan drukken die jou een reminder geeft. Een medicijndispenser die je eraan herinnert dat je je medicijnen moet innemen. Dat zijn allemaal middelen die kunnen helpen om bijvoorbeeld te voorkomen dat er nog geen thuiszorg hoeft te komen.
1: Ja, mooi. En inderdaad, de expositie is al op andere locaties in Voornaamzee ook te zien geweest. Hoe waren de reacties van mensen hierop?
0: Ja, nou ja, heel positief eigenlijk. Wat je gewoon ziet is dat als mensen samen bij zo'n expositie staan, dan ontstaan er vaak wel hele leuke gesprekken. En ook aan de hand van die expositie gaan wij ook met inwoners in gesprekken. Dus wij zijn er soms bij, dan geven we ook nog een soort presentatie. Wij vragen dan bijvoorbeeld ook aan mensen van, goh, voelt u zich al oud? Of wat betekent dat nou, oud worden? Of hoe blijft u eigenlijk vitaal? Of heeft u wel eens nagedacht over praktische zaken? En zo zag je dat er gewoon hele mooie gesprekken ontstonden. De expositie is bijvoorbeeld gestart in de bibliotheek in Hellevoetsluis. En dat was echt wel een succes. Op dit moment staan wij bijvoorbeeld ook in het Odense Huis. Dat is een locatie van Catharina, een zorgorganisatie voor mensen met dementie. Een soort huiskamer waar mensen samen kunnen komen. Dus ja, ik denk dat dat het mooiste opbrengst is, de gesprekken die ontstaan. Maar ook echt wel dat mensen op een gegeven moment ook zeggen van, oké. Maar dan kan ik het dus eigenlijk gewoon zelf. Want als ik dit nu eens ga proberen, dan hoef ik het niet te vragen. En dat is natuurlijk wel winst.
1: Ja, mooi inderdaad. Ja, ik hoorde hem stiekem wel een beetje tussendoor komen, want zijn er nog plannen voor de toekomst? En ik hoorde iets met Nissewaard.
0: Zeker, ja. We werken met een aantal projectleiders dus in de regio. Ik noemde net al even Goeree en Hoeksewaard. En sinds kort heb ik er een nieuwe collega bij in Nissewaard. Ook een projectleider voor Slim Langer Thuis. En net gestart, maar er zijn zeker wel plannen om deze expositie verder te laten reizen. Ook richting Spijkenisse. En daarmee hopen we ook weer natuurlijk andere mensen in de regio, maar ook weer andere doelgroepen bijvoorbeeld te bereiken. Want ja, we hebben het nu eigenlijk steeds over ouder worden. Maar eigenlijk begint dat natuurlijk al een beetje rond je 50ste. Veel mensen willen dat natuurlijk niet horen. Maar eigenlijk is dat al een hele mooie tijd om te beginnen met de voorbereidingen. Maar het idee is dus zeker om de expositie nog verder te laten reizen. En ook nog leuk om te vermelden, de expositie is eigenlijk ook nog uitgebreid deze keer. Sinds kort. En er zijn ook 14 mooie posters bijgekomen. Die een soort van wandeling voorstellen waar je langs loopt met prikkelende vragen, informatie, met QR-codes bijvoorbeeld, die dan weer toeleiden naar onze website. Waar mensen dan ook weer mooie tips en informatie kunnen vinden. Dus ik denk dat dat een hele mooie toevoeging ook nog is.
1: Ja, want inderdaad daarover gesproken. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden en wanneer is de expositie te bezoeken?
0: Tot en met 28 augustus staat hij in het gemeentehuis in Voornaamzee. Hij is in principe gewoon vrij te bezoeken. Dus als je er sowieso al moet zijn, kijk dan vooral links om het hoekje van de wachtruimte. En daar vind je de expositie. En tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kun je natuurlijk sowieso altijd binnenwandelen om een kijkje te nemen.
1: Angela, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En alvast heel veel succes ook om hem ook naar Nissewaard toe te halen.
0: Dankjewel. En we hopen natuurlijk op heel veel bezoekers. Dankjewel.
1: Dankjewel.

Total Touch en Standing Strong Together hoorde je hier bij Link Lunch. Het is tijd om nieuwe muziek aan je voor te stellen tijdens de muziektip van de dag. En die is vandaag voor Olivia Dean, de Britse zangeres, die eerst actief was als achtergrondzangeres van de band Rudimental. Maar op een later moment besloot ze voor een solo carrière te gaan. En deze stap zorgde vanaf 2023 voor internationaal succes toen haar album Messy uitkwam. Daarna scoorde ze nog hits met Man I Need en Easy To Fall In Love. En nu is de zangeres terug met haar nieuwe single Baby Steps. Zelfs noemt de zangeres het nummer een soul track die zich richt op het herstel na een relatiebreuk en de kleine momenten van gemis. Het nummer is geïnspireerd door de soulstijl van Marvin Gaye en is op dit moment zeer populair op het platform TikTok. Daarom stel ik hem graag aan je voor als de muziektip van de dag. Dit is Olivia Dean met Baby Steps hier bij Link Lunch.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
8: De service.
9: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimer Café in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link
12: weer.
13: Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen.

0: groente en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Daft Punk en One More Time hoorde je hier bij Link Lunch. En traditioneel kijken we natuurlijk eventjes in de agenda. Want wat is er allemaal te doen in Voornaamzee en Nissewaard?
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda staat dat je aankomende vrijdag 19 juni mee kunt doen aan de nieuwe editie van de skateparade Rollenvoetsluis die op het programma staat. Skaters kunnen tijdens Rollenvoetsluis van 7 tot 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer. En dan kun je met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door de DJ-trailer van Link Media. En meer informatie en de gele route van aankomende vrijdag tijdens Rollenvoetsluis vind je op rollenvoetsluis.nl. Dan gaan we alvast naar begin juli, want donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. En jonge talenten die krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. En het zomeravondconcert vindt tussen 8:30 en 9:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikenlaan nummer 2 in Spijkenisse. En meer informatie over dit concert vind je op randstedelijkmannenkoor.nl. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de Link Regio Agenda? Laat het dan vooral weten. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl of stuur een berichtje via Facebook en Instagram.

Kelly Roll en I'm Good Hoodie hier bij Link Lunch. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 19 juni vinden werkzaamheden plaats op twee kruispunten in Hellevoetsluis. En hierbij worden onder andere de verkeerslichten vervangen. De werkzaamheden vinden plaats op het kruispunt rond de Nieuwe Weg Nijverheidsweg en het kruispunt bij de Sprong Amnesty International Laan. En er worden ook besturingskasten en drukknoppen op beide locaties vernieuwd. En op beide kruispunten is er tijdens de werkzaamheden sprake van een wegversmalling. En zijn de kruispunten dus niet geheel afgesloten voor het verkeer. De gemeente Voorzee verwacht dat beide kruispunten vanaf vrijdagmiddag 19 juni weer volledig geopend zijn voor het verkeer. En rond de twee kruispunten worden tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute ingesteld. En die staat allemaal aangegeven met borden. En ook zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer waar nodig te begeleiden. De gemeente Voorn aan Zee adviseert weggebruikers om rekening te houden met extra reistijd vanwege de werkzaamheden. En bij vragen over de werkzaamheden kun je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140181.

Vanessa Carlton en 1000 Miles hoorde je hier bij Link Lunch. De klok loopt al bijna weer richting 1 uur. En dat betekent dat Link Lunch er voor vandaag helaas alweer op zit. Maar morgen zijn we terug met een nieuwe uitzending tussen 12 en 1. En dan hebben we onder andere Emiel Heindijk van de Voornse Windsurfvereniging over het zomerevenement aan het Oost-Voornse Meer in de studio. En we bellen later nog met Gino van G&G Silent Disco over optredens hier in de regio en de populariteit van Silent Disco's. Dus dat hoor je allemaal morgen tijdens een nieuwe uitzending van Link Lunch. En blijf tot die tijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten. Dit kun je natuurlijk doen door onze website te volgen. Dat is linkmedia.nl. En volg ons ook gelijk op Facebook en Instagram. Ik spreek je morgen. Hoi.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet om? Wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na 2 anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise.

0: chocola in elke vorm voor elke gelegenheid ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.
5: Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 19:30 en 21:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimer Café in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
0: Reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: Hellevoets. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van.

0: gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
9: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
10: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
10: Met een nieuw uur, Link.

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotobooth, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten in deze maand vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De service van vroeger.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie.

0: Zie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. De veiligheidsmonitor Niswaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Niswaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
3: Reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
6: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
7: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
9: Chocoparadijs.nl.
8: Chocoparadijs.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check sundays.nl.

0: programma in de regio voor Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven. En Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
1: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand. Oud vragenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje. En wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en

0: hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafeteria.

0: Aquaria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
7: Reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
10: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
11: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
12: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
13: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer... waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade. Een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wes & Nightskate. Daar is het een beetje van afgeleid. Alleen ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch voor het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Dat kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hè. Wat jongens bij elkaar te trommelen. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doet het weer? En hoe veilig het verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Nou ja, kijk, aanmelden hebben we. Ik heb een website, rollevoetsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollevoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen. Want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitsplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement moeten wij water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel? Kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over etsen van Rembrandt de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging.

0: en standaard 5 jaar garantie.
1: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 4:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.
12: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: Chocoparadijs.nl.
0: Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
11: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag. En op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco.

0: Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven en raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Hey, kreutzenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar heeft het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 23 het 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben er ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chanticoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magierus Club met oude Magierus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. De

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie.

0: onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimer Café in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchilllaan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 1:30 tot 4:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 2:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
2: En nu

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit

0: regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn 2 chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vrachtwagens botsten frontaal op elkaar, een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni zetten kunstenaars in de regio hun atelier open en kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. Tijdens Kunstwerk Route Westvoorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. Meer informatie over de Kunstwerk Route Westvoorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven en Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand, oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje en wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.
3: Ah, yeah.

0: Link actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer... waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot...

0: wat je in Rotterdam hebt met de West and Night Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. Alleen, ja, ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch van het dorp en de boulevard en ja, de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Maar ja, het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rollschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En ja, aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Helden Slice. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Er kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hè. We wat jongens bij elkaar getrommeld, wat nu goede vrienden van zijn geworden. En ja, toen zijn we doorgaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk, wat doet het weer? En ja, hoe veilig verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Nou ja, kijk, aanmelden hebben we toen. Ik heb een website, rollerwoodsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollerwoodsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen. Want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitsplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement moeten wij water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel? Kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
8: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
9: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
10: Regio Nieuws op Link.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchilllaan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
12: Link weer.
13: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33.

0: graden worden.
1: Link reclame.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen in Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 19:30 en 21:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.

0: and everywhere.
1: Link actueel.
2: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotoboot, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten in deze maand vind je op bzhe.nl.
1: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
3: Dan zetten we 230 op je radio.
1: Het is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buitenaf. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond.

0: en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Linker.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, tot ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomst vindt plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers

0: ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij Bioforne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek. Dit Link

0: Historisch Museum Den Briel printeert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u duizend

0: 1 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Oldorp. 2 mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocola en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
9: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
10: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
9: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel makkelijk.
10: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma.

0: Flink reclame.
1: Uw overkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimer Café in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand, ontmoetingsruimte mei, aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Fotobooth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
9: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je

0: bezuinigingsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet.

0: In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT Cityrun in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
7: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI-fotobooth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste toongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airvloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door, omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden, omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama die huisarts. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchilllaan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Fotobooth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja, toch?

0: dan? Erg wel.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bier van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de zeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant.

0: Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruin resultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duur flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duikenbreuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijs...

0: en stabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk. Voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill Laan 31. Deelnemers praten met elkaar over

0: ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeurende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 00:30 tot 04:30 de AI Fotobooth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 01:00 tot 02:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: En nu terug naar de muziek.
6: Dit is Link.

0: wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden.

0: in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimer Café in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch en betaalt het geld uit via tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde

0: Hazelinotide. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws.